Sätter du gå sig vad är om du ser i fön? Ah, sätter du. Han var en mord eller kan han missa ju var bänt fön. Vi färde av en bänt. Jag ser i jag rasserier, jag ser i gag av fön. Jag har mest vad vi är till riset. Nu är det där vi gick blev en äng, nu är det en av gångerna. Jag blev en nautikan. Det är en av en. Jag blev en där ugen, det är en av där vi gick blev. Jag gick en getrollör, tre lejers partout derrière. Jag är bäst, när jag mig diggar. Så då, jag gick in och väx. Jag gick en var väg partout. Jag gick bara hajar derrière. Men c'est que trop en or et avec de la soupe, mais là que voilà, à gagner commence mon derrière, ben de voir deux de petites mis mers, mis feur, vous voir et prépare un dour, t'es mis à cause une vida ouais, un dour à gagner qu'un dour, n'ayez vu derrière, un derrière là que voilà, à ce que pas voir deux niaus, avec deux de colle, mais dit dans un trek. Jag var med i vårt fast på det här gatet. Jag satt in i gavet på mig. Men så... Arregoé. Läs du en rej av fast på det här. Arras och bonoes. Jag satt in. Du ser vad det är du bivet. Vad det är du merdvin. Jag var troffär med mig. Jag satt in. Och bandet om bygg. Det gång. Så var det just. Jag var ett trovandål. Kijk het daar, boy of mort. Ik zie we continue, puis we kunnen de nieuw zo. Ik wil hoor, fun de zieken ze zijn hier. Ik zit dan nu continue. Ik ben er weer schuid op Bern, weer schuid de. Dat is mijn tour fun, hè. Ik zie, per point je de gas, igar da gier. Ik heb weer charrie. Ik zie de vendroog de ziekoin. Ik zit waar, neem gaver toesamles. Puis là, vous voyez voir bien Fouen, là, vous voyez voir Fouen, là, vous voyez Banichou, et vous voyez des casse-carottes, avec mon gars Goro de Nro, et là, vous voyez Kage, là, vous voyez Fouen ici, à cette reine, nous avons tout ça, mais de stôle. À ce que nous avons commencé, vous avez de stôle à tout, dans le lambic, là, de stôle, à peu près, avec des. Kus ik zoomen daar, kudra wij tom en namser, als zoomen doei, als de gombes, als ik wij, ontdekte ik per leveler dan ontdekte ik charcuterie, ja, qua, en als ik dat, als ik die vette de varos, maar plus, als je dan wij wat we schoos, bekijken, als wij dit de schikker wij, die schikker een mystery. Daar we niet meer kopen de zon en dat zat zout eigenlijk toen als je de verboet ja als we nu weer de verboet dan een trigger blijven hè als we nu je onder je trouw ben je boeien hè ja als jij nu zo maar zo dan om mijn band ze hebben ook mij niet gemaakt met pedeur roos maar nu om wel tol forchette is die zullen hoor quoi. En dan ga je trouwen, dan ga je maar zijn. Pelos, we gaan. Babo, regoe, pelos, we gaan afvoet. We zien, we gaan treed, en gaan de gavernaar de gonte d'Avestres. Pelé, we gaan. Peer, nou, gul. En we zo'n misstand, we gaan we scoes. Pelos, on de zeibe boet, hè. Nikke door de vond, dober. En je gaat. C'est tout, we zien, we bid. Puis je denkt, we bid de. Rekeer, we beschikken, a geral bekischen, a zet op een bed bekeer, ba vonnigse, a we renket, we bekeer af vond. A gezee, we go bekeer nou, we ont te mek on Davis benijk, die fiers, een duwgeer, tre een duwgeer, we trooi, a gezee, na we scherrieën, we, pe we de sier, qua. A benoe memes, Faucheuse, wie ik de duw, de drui, sams. Ik heb gezien, we lodal, kavalach. En harnas, op een paar, we kennen

sa letra handut, a don mat en ous abaden avlemfen e niou der merier seitek a vis meuen. Emrez ezo de gemekro e niou, tre gagnant a studio Radio Brugunet, a rach o radio jau Ibrohonek, Eri FM, ker klons el Radio Boa ar en dap mui. Ak e niou et tistroam den Thailand ge Anaïs Leroux, ak gont IBH du hond ge dormikro yamwardi a houde ar se hun basset. Am ap chileu et dor yamwardi der justoal, en ous abeden avelen fen, viet ies kroniken au nui gat splan a zia ar bet agro-industriel, a vi gleve mior deviator bachin abeden iniu. Mes de jetan e yim de vinet de skolaj lise ur Mourbihan, Lermen ebet dituret ur sol neuvi flam avet ur vujali ge dubireu ispicial. A vi gleve muor ur man dortu bar e reportaj ge audren trein. A gael rezon e klevet e helaier e kreiz ous abeden de bem erantir ag e niu even kaset ge metik Jacques Vargas. Ar koutant!